Zeg mij niet hoe. Geef mij niet de stemmen om op de markt. Zeg mij niet waar.

Sondag net na 1:00 is weer tyd vir alles en nog wat. Dankie aan Sue Botha wat hierdie week se woord gekies het en sy het gewonder waar die woord emosies ons kan neem. Musiek kan ons laat glimlag, huil, onthou, ontspan of selfs ongemaklik maak, soms nog voordat ons self mooi weet wat ons voel. Kom kuier saam met my Johan van Lille in alles en nog wat, Sondag net na 1:00.

0: Discas. Nou vandag is ek nou weer hierso waar dit saak maak waar mense lekker Afrikaans praat. Met wie praat ek nou?
1: Met Evan.
0: Evan, hoe gaan het met jou vandag?
1: Ek is alright en self.
0: Lekker, wat was jou, hoe jou dag gelyk sover?
1: Het was maar net een dag, ja.
0: Is het?
1: Was lekker, ja.
0: Was het lekker?
1: Ja, maar het begin maar nou net.
0: Jy het nie nou jou rapporte gekry wat jou naweek gaan opmorsie.
1: Ek het hem lang al gekry, ja.
0: Is het, voel jy trots op het?
1: Ja.
0: Ja, hy is kwaai. Luister het so maar, even bouw gevindig by jou hoor, man. Wanneer hou liefde op om liefde te wees en dan word het beheer?
1: As het voel leek of ek is die enigste een wat draai om my relationship te hou van die ander enige een, ja, as meer as ek gee nie. So is ja, it, dan it, voel het as hy, ja.
0: Of voel het as iemand beheer jou?
1: Ja.
0: Okay, en dan wil ek bykie dieper gaan. Nou, wat beheerende, jy ken moest as mens al beheer, beheerende gedrag word dikwils met liefde gewaar. Kan iemand jou lief hee en terselfde tyd jou beheer?
1: Nee, ek voel het verkeerd om iemand lief te hee en iemand te beheer van, as jy iemand lief het, jy sal enige iets doen om die mens te rots te hou, yeah. En om die mens te maak laat, om een beter persoon te voel. So,
0: yeah.
1: As jy maak laat die mens nie soos hy voel, dan ken ons jy, ja. So, dit kan nie gebeur nie.
0: Is het? Het jy al een voorbeeld van die gehad in jou leven?
1: Ja, ek het. Al baie keer, ja. Ek het getraai, maar ja.
0: Wat het gebeur?
1: Eish, die meisie kinders, eish, ja. Hy sit my maar net geloos, jong, hey.
0: Is het? Ja. Want jy wil nie een pakkie 2-minute noodles koop met elke dagie.
1: Ja.
0: Is het gaan net oor die?
1: Ja.
0: Okay, nou ek wil by jou iets bietjie korter hoor. Kan jy vir my een voorbeeld gee van die regte type liefde vir jou?
1: Die regte type liefde is as al twee try om in my relationship te hou en as al twee beklei.
0: Ja.
1: So het kan nie net een as wat 50 gee en die ander ene gee niks. So ja, as al twee try dan dan die relationship reg, dan sal het reg as.
2: Liefde word beheer wanneer jy jou probeer verander of beperk om jouself te wees. Liefde wat jou beheer, laat jou uiteindelik kleiner voel. En gesonde liefde laat jou eerder veilig, vry, gerus, gerespekteer, gewaardeer en gelijkwaardig voel. Het behoort nie 'n tronk te wees van jou vryheid, verhuil of sekuriteit nie. Dit behoort eerder een plek te wees waar jy veilig genoeg voel om jouself te wees, te groei en jou eie mens te blijf. Moet nie laat iemand jou beheer nie, is nie moeite waard nie.

So om die vraag te antwoord wat sê, wanneer word liefde beheer? Dink ek is, wanneer jy nou vir my gaan sê, wat te dra? Spesifiek wanneer ons na sekere plek toe gaan. En ek wil net myself wees. En dan is jy nou opinie van, o nee, hy is te kort, of hy is te lang, of het is te formeel. En daar is nou nie een theme of so iets nie, ish. So, en, om eerlijk te wees, as iemand nou elke dag begin highlight om te sê, jy doe nie die, ek denk dat is nou, nee, dat is een red flag vir my. En om die tweede vraag te antwoord, hoe behoort gezonde liefde aan een vrou eerder te laat weer? Ek vraag nie eens vir baie nie, ek wil toch net hê, jy moet die skortel goed saam met my was, ek wil toch net hê, jy moet asseblief een bykie die uitvee, weet jy, maak een bykie die kooi op, of maak een bykie van my breakfast, dat is gezonde, want luister een bykie, gee vir my die selle liefde wat ek vir jou gee, leer een bykie my love language, sodat ons, dis nou nie elke dag, sodat, maar hier of daar, so, dan is het een bykie gezond vir my, want dan luister jy na my, en dan gee jy terug wat ek ook vir jou gee, so, dis

In RSG Landbou bespreek ons back and closeer, biosekuriteit en die vervoer van diere na landbouskoue. Dan vind ons uit wat die verskil tussen Shiraz en Sira is. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

0: Super Bowl. Het merk is in zijn game.
1: For the love of the game.
2: Zaar Patty. Wil jy Afrikaanses groot kaartjies, kontantpryse en baie belangrike persone toegang wen vir Bloem Lamb Champs 29 Augustus? Zaar Bet gee jy die kans en nog vele meer. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaar Bet, 'n trotse borg van Lamb Champs 2027. Lekker eet, drink, lag en lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op die dag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg instruksies daar. Dis vet pret met Zaar Bet. Afrikaanses groot in Lamb Champs. Rol met ons. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
3: Ons praat oor sout. Ek sien jou boodskap Irma en ook anoniem kom daarby uit net na Tamaletjie. Eers die Campbells wat ons neem na 10 uur.

Is jy al aan die by vir jou naweek? Wel, maar nog nie reg aan nie. Jy is nog steeds hier saam met intussen op RSG Sister Sledge met Thinking of You.

Să se tântânche, să fene se, maro mar panche, drai se mei. Van same Carla, ven ek grond, word elke dag een klein verbond. Van same Carla, ven ek grond, word elke dag een klein verbond.

zijspart met de brief van mijn hand, al die pad van Wolmerenstad. Ik voel al die anker, die brief uit dat.

0: ons kunnen zien, sê vir jou oma, dan vermurwe jij.
1: Ja,
0: en ik die hele tijd vermurwe. En ik zal nooit vergeten, die ene dag het ons altijd weer woordjes vergeet. En toen hij ze onderlangs met me gezegd, terwijl die camera is aan, toen hij zei, oma, wat zei ik? Toen zei oma, ik weet het. Maar ten spijte van alles was het een heerlijke ervaring. En natuurlijk Luna, wat samengewerkt het. En span, die productiehuis, allemaal was net zo ongelooflijk behulpzaam. En hulle het baie geduld gehad met mij, want ik is niet een anti wat op scherm kom nie. Kijk, allemaal sê dit altijd als je een film moet verkoop. Oh, het was wonderlijke mensen, ongelooflijke ervaring. Maar voor mij, wat een verhoogspeler is, voor die camera is een nachtmerrie. Ik is uiterst angstig voor de camera. Maar die DOP was niet zo wonderlijk. Omdat het mij gedra. En Niels heeft mij ook gedra, klein Silas.
2: Vertel mij van die vrouwenregisseur wat je gehad het.
0: Weet jij, ik kom al een lang pad met Zandri. Ik is gek oor Zandri se kop. Zij is een vrygees. Zij het nie filters nie. Je weet precies waar je staat. In haar hartstok vir die project het my reg van die begin af aangesteek. So, hulle kon my eindelijk verniet gekry. Ek wou dit graag doen.
2: Mense gaan nie meer eindelijk fliektheater doen nie. Wat sou jy sê om mense aan te moedig om hierdie fliek spesifiek in die fliektheater te gaan kyk?
0: Hierdie film behoort deur allemaal gesien te word. Nie net kinders nie. Jonk en oud, want dit is nie net 'n kinderfantasie nie. Dit is 'n groot mens. Kinderfantasie.
3: 'N kleurvolle tapijt van pink, wit, oranje en geel veldblomme bedek die Weskus Nationale Park van sonop tot sonsondergang. Sanparke sê alhoewel sommige blomspesies vroeër as gewoonlik verskyn het, sal die tydsberekening en intensiteit van die jaarlikse blommeskouspel steeds van die weerstoestande deur die loop van die seisoen afhang. Elsbie Richard May berig.
4: Die bestuurder van bestemmingsbemarking by die Weskus Districts Munisipaliteit, Heinrich Robertson, sê die 2026 blomseisoen het vroeër as gewoonlik begin met plekke soos Van Reinsdorp, Nieuwoudtville en Lambertsbaai wat reeds teen middel Julie met asemrowende veldblomme getooi is.
5: Baie besoekers het immers hulle blomuitstappies vir Augustus en September beplan, maar soos die spreekwoord sê, die natuur wag vir niemand nie. Die gebiede rondom Darling, Eysterfontein en die Weskus Nasionale Park is veral bekend vir hulle pragtige veldblomme. En daar is reeds mooi vertonings by Bosberg in die Weskus Nasionale Park. Met 'n bietjie meer sonskyn behoort ons hopelik ook binnekort meer blomme langs die R27 Weskuspad soos ons hom ken en dan ook die N7 as ook die Breer Hopefield gebied te begin sien.
4: Robertson voeg by dat dit nie net die veldblomme is wat tans 'n skouspel bied nie.
5: Die canola staan pragtig. Baie van die landerye is reeds heldergeel met die groen lande. Ongelooflike kontras wat van ons paaie en landskap 'n fotograafse droom maak.
4: En dan die groot vraag, wanneer gaan ons die beste blomme sien?
5: As die weer saamwerk, kyk ons met groot verwagting na vroeg in September, veral in die suidelike dele van ons streek. Die Weskusse blomme is 'n lewende vertoning. Vandag is daar dalk niks en môre kan 'n veld skielik ontplof in die kleur. Neem daar die foto's, maar los die blomme waar hulle groei, want die mooiste blomme is die een wat jy volgende jaar weer kan kom bewonder.
4: Dit was die bestuurder van bestemmingsbemarking by die Weskus Districts Munisipaliteit, Heinrich Robertson.
3: En op daardie kleurvolle noot groet ons. Brandpunt is maandag weer terug om 5:45. Die span was Elsbie Richard May, Annemarie Jansen van Vieren, Bonginkosi Moyo en my naam is Annelien Moses. Geniet die naweek.

0: Er is hier, dis een Vrydag aan. Ja, nie, soos jy gehoor het, maandag, dinsdag, Vrydag. Ja, nee. Goeienaand, welkom. Malaika met Destiny. Bruno Mars. Die David Guetta. Hermaak van die liekie. Het klink nie eens reg as ek sê, dis een liekie nie, ja. Ja, nee, Trevor Versace on the floor. Ja, nee, liekie is een liekie. Hoe gaan we met jou vanavond? Ek jou gemis. Een hele week. Welkom terug. Die programse naam is Skiddit. My naam is Reggie Philander. En ons kuier saam tot middernacht. Vind ons later terug met die 11 uur nuus. Is 28 minute na 9. Welkom na die program. Kom, ek gee gauw ons besonderhede uit. Dis wat gebeur op 'n Vrydag aand. Die vraag is eenvoudig. Ja nee, dis meer muziek en jou stem. Een bykie minder van my stem en een bykie meer van jou stem. En hoe doen ons dit? Ons stemnota nummer is 076-536-6961. Dis 076-536-6961. En voor ek die program afskop, wil ek net my meegevoel meedeel met die Duplessis familie. Wat de dochter verloor het, een sister en my niggie ook, wat die tydelike met die ewige verwissel het. En die familie, wees sterk, en, ja, en ons is altyd daar vir jou. As ook as jy verjaar vandag, laat weet my gerus wat ons saam sing op 076-536-6961. So van verjaar gepraat, my baba verjaar vandag, ja nee, ek het nog een klein seun, he. Hy is nou so groot, hy is nie so klein, sy stem is nou so. Ja nee, die lewe gebeur so vinnig. Jy begin werk, en as jy van die werk afkom, Hello daddy, how are you? En dan een dag, Hello daddy, I love you. Dan wonder jy, wat het alles dit gebeur? Ja nee, Lamont Philander, pa wil sê, geseende verjaardag, jy is een baie, baie goeie kind, en ja, jy het die grootste respect vir jou ouers en vir ander mense, so gesien waar dit jou gaan neem. Welkom, ons het muziek op hand van Alicia Keys, Eye to Eye is hier so, Joe Mendes hier, muziek van Madonna, Dr. Victor Lebumatosa, en nog veel meer.
1: Sluit komende naweek by Sondag met Fritz aan, waar ons die lied gaan gedenk. Die lied as emotionele anker, kunstvorm, uitdrukking en verteller.
2: Music was my first love, and it will be my last.
1: En dis muziek uit die 60s en die 70s. Sondag met Fritz, tussen 3 en 5.
3: Skop die skoene uit en skud dit, met Reggie Philander.
0: Hier is die speserijmeisies. Ja nie, ons ken al as die Spice Girls.

Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM. Reggie Philander op RSG, dis die een. Skop daai skoene uit en skud dit.

0: RSG, das ist Ian Meristem von Diana King. Shy Guy. Nie sê sê sê die tyd vir een skam, mannikie. Nie, nou nie tyd vir jou skam, geit nie. Hou jou skam, jinkies. Alicia Keys, met Black Coffee. Met die beste in muziek vir skydenheid. In Common Spice Girls. Ja, nie die beste rye, meisies. Die Spice Girls. Goeienaand, welkom. Verjaar, jy dag vandag. Ons sal graag met jou wil feest vier. Of as iemand in die familie of vriend of iemand verjaar, laat weet ons gerust op 076-536-6961. Ons webthuis is rsg.co.za. En ek hoop hierdie RSG app afgelei. Al die lekker recepte daarop. Wat een competities is aan die gang. Potgooi alles op ons webteiste rsg.co.za 076-536-6961. Kom ons sien wie loer in vanavond. Goeienaand, Reggie. Gelukkige verjaardag aan my sister Kay Jacobs, okay? En Adele Alexandra. Nou, Akia Geldenhuis has ook gelukkige 60ste verjaardag aan Ben Jolene Loggenburg. Loggenburg. Ek ken paar Loggenburgs daar in Loggenburg in Eldorado Park. Wanneer is er diezelfde familie? Benjamin Loggenberg en Melanie Arnold Martinez van Stellenbosch. Van Jackie en al heel geliefdes. Daar sê dankie. 076-536-6961. Ek wil net vir Manfred geluk wens met sy verjaarsdag. Geniet die braai. En dit kom van Irene Snyman af. En Irene is in Carnarvon. Kom ons oor wie groet aan hierdie kant. Skudder, goeienaand, welkom, hallo, leikele. Kom, ek probeer weer. Skudder, goeienaand, welkom, hoe is het, hoe leikele.
1: Goeienaand, dank u, Regie, vanavond is ik ingeschakeld vanaf Beaconwell in Mitchellsplein. Vanavond is middag zo'n beetje knijprag.
0: En is het zo'n beetje zagerig.
1: Doe mij baie geluk aan die seun Lemond met sy verjaarsdag.
0: Baie dankie, Ezie.
1: Graag groet ek al die skitters en die nachtuile. Sharon, Corrie.
0: Oh. Oké, daar die netwerk me nou een bykie teleurgesteld, maar kom ek sien gauw as ek weer daar in gaan. Ons probeer weer.
1: Naand in die aand, dank Regie. Vanavond is ek ingeskakel vanaf Beaconwell in Mitchellsplein. Vanavond is middag so'n bykie knijprag, so ek skit maar onder klap toe wij. Baie geluk aan die seun Lemond met sy verjaarsdag vandag. Graag groet ek al die skitters en die nachtuile. Sharon, Corrie, Dalena, Destiny, Marius, Deborah Valentine, Jenny Krause, Charmaine, as ook my lieflike radiosisters. Hulle moet die show geniet, ek weet hulle is tussen. Mooi aan verder aan allemaal en skryp as skit met ons eie maase kind Reggie.
0: Dankie man.
1: Dankie aan Reggie vir 'n awesome program elke vrijdag aand. Spraat later weer met wie het wat gebring. Dankie, baie liefde Esmeralda.
0: Baie dankie Esmeralda. Jy praat vreselijk sag vandag, maar ons het alles gehoor. Nou weet ek van al die radiosisters wie goed kan skinner. Ek speel maar net.
2: Yes, yes, Uncle
0: yes,
2: Ray.
0: Yes,
2: hoe gaan yes. Dit?
0: Lekker, lekker.
2: Kan hoor of jy veilig gaan, nee? Goed om weer te hoor.
0: Baie dankie om goed
2: maar
0: om vir jou te
2: Maar ek denk ons het een probleem, man. Lyk my ons hoofseen loop alweer rond.
0: O ja, nee, die hoofseen loop alweer rond.
2: Hy mag, man.
0: Hy gaan recht.
2: Ja, cool, ons mis jou, hè. Ach, dankie Uncle Ray vir een wonderlijke show. Dankie vir een heerlijke vrijdag aand vir entertainment en... Ja, dankie. In die algemeen laat jy ons leven so opkikker vir die naweek op een vrijdag aand. En uiteindelik vir jou nog een slot gee, nee.
0: Oh ma.
2: Nog een, wat noem jy dit, een segment.
0: Oh, dankie Kobus Burger, ek hoop jy luister, ja, Kobus. Dat jy nog een show doet.
2: So in 2000 ek stem vir daai ene. Lekker aand vir jou encourage en ja, as jy, hoofdse nou nie daar is nie, wie doen, weet wat gebring saam met jou? Dis Rihanna hier in Kreeusdorp.
0: O, ek is wel lief vir jou, hoor. Ek hoop, Louise, just dit is my stasiebestuurder en my programsbestuurder, Kobus Burger. Ek gaan hierdie boodskap aanstuur maandag. Ach, ek speel so maar. Is nou 12 minute voor 10. Goeienaand, welkom.
3: RSG vir die beste in plaaslike musiek.
4: Cool, ek wil huis toe gaan.
0: Na mama toe.
4: Die rivier is vol.
0: Daar rol die trane.

0: Ja nee, my brein. Wie weet jy wat gaan aan in my brein nie. Ek dink nog so lank, ja nee, September maand is mis nou, en die een kant van my brein, spoeg een visie. Spring. Die ander kant van my brein, sê dis lente. Daarom nou dan, as een mens in Engels en Afrikaans dink, weet jy nooit wat, gaan, wat uit gaan kom, as hy mond oop gaan nie, hoor.
1: Hallo Richie, hallo, en aan al die luisteraars in die nacht eile, ek hoop het gaan baie goed met allemaal, ons te lekker, o te lekker hier in Canada, in
0: Vancouver. So
1: ek wil net vir allemaal een goeie aan toewens, dankie Richie vir die lekker muziek, man, ons dans, hoor, ek dans in die voorhuis deur. Lekker aan, ry veilig huis toe, en nogmaals, dankie vir die lekker muziek, Rick Ashley, hier gaat ons!
0: Daar gaat ons met Rick Ashley!
1: Reggie, sorry, ek dans so lekker, ek het skoot vergeet om my naam by te sit, dis Linda Geldenhuis,
0: yes.
1: Van Vancouver, Canada, wat so lekker dans, dankie vir die heerlijke muziek, ek sê vir jou, ek dans die floorboot, borde deur van hierdie voorhuis, dankie!
0: Oké, okay, ik kan maar geven nog eens zo extra 10 seconden. Nee, zo, kom eens maken, zo 20 seconden. Dan daar, hier, hier, hier, daar zijn. Daar zijn, daar zijn, daar zijn. Daar zijn.
2: Maak los wat vas is. Skud het met Reggie Verlander. Hier op RSG.
0: Phil Collins, you can't hurry love.

Dinsdag. Just another manic Monday. Dinsdag. Today I don't feel like doing anything. Vrijdag. Te lang te wachten. Skud het. Elke vrijdag met my Reggie Philander. Ons maak so. Kom ons maak 'n bietjie so. And the bus keeps running, running and running. En wat van so? Kom sing en dans saam met die mini karaoke. Skud het. Elke vrijdag aan, net hier op RSG, vanaf 20:09 tot middernag. Skop die skoene uit en skud het.

0: Med David Morales. Talk much. Skat het op een vrijdag aan met mij, Reggie Philander. Goedenavond, welkom. We gaan naar Rasas, nou 24 minuten na 11. Het ik iets rustig beloven. Kom eens luister gewoon naar Boney M hierna. En dan zo later aan Adele, als je recht voor Whitney Houston. Roxette is hier zo. Shania Twain is hier. Ik denk ik doe het zomaar allemaal hierna. Oh ja, nee, Auntie Iggy. Hallo, Auntie Iggy. Hoe gaat het, Auntie Iggy? Dat is een baie prachtige ma van mij aan Eldorado Park. Dan Jo Hallingstraat. Agnes van Renen en die van Renen familie. Opa Arnold. Opa Arnold van Renen. Ik hoop hulle luister gereeld naar RSG. Ik was zeker... hoe oud was ik? Was nog op hoërskool, man. Ja, net zo vars uit laerskool het op hoërskool... En stap je niet van Renen, zei ze aan Eldorado Park, aan zit op waterstatie. RSG. En oma Iggy, als oma Iggy nou luister, baie dankie voor die boodschap, ik heb het gekry. En oma Iggy sê, wens my seun een gelukkige verjaardag toe. Okay, dis Lamont. Lamont, Auntie Iggy sê, happy birthday. En jy moet het geniet, ne? Van opa Arnold en Auntie Iggy van Renen, daar aan Eldorado Park.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, vooral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. Een natuurlijke gel, wat die brandgevoel vinnig en effectief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Kliks, apteke, Takealot en online by mannahealth.co.za.
2: Bestuurders, wintermoegheid slaan vinniger toe as wat jy dink. Die verwarmer hou jou dalk warm, maar dit kan jou ook lomerig maak. Maak jou venster 'n bietjie oop. Neem jou rusposes ernstig op. Bly wakker en gefokus. Want wanneer jy agter die stuur van 'n swaar voertuig sit, stel moegheid nie net jou lewe in gevaar nie, maar ook die van ander. Bly waaksaam, bly sigbaar, bly veilig. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
0: Het ek gesê Boney M? Ooh, die bring nou goeie herinneringe terug. 27 minute na 11, sing saam, Rivers of Babylon. En hy klink so, daar gaan ons.

RSG, dis die een met klanke van Shania Twain and You're Still the One. En as jy nou net ingeskakel het, welkom, jy het lekker uitgemis Whitney Houston Saving All My Love for You. Look how far we've come, my baby. Asuk Adele met One and Only Milk Toast and Honey. En dit was Roxette gewees. Luister na RSG. Ek het nog twee oor, hoor. Hier is die tweede laaste een. Dis Wonderboom. A Wonderboom. A Wonderboom. Something Wrong. Het is nou 7 minuten voor 12. Reggie Philander. Program sy naam is Kudit. RSG. Dis die ding.

Dit was die laaste voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit is aangebied in samenwerking met Protea Boekhuis en Die Skrywer. Dit is voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

Martha Argerich, een van die werkelijk groot pianisten van ons tijd. Wel, haar tijd is al amper voorbij. Zij is 82 in hierdie stadium. En het was Träumerei van Robert Schumann. Nou, hier is een opname wat ongelukkig nie werkelijk een goeie klank het nie, maar dit is in 1949 opgeneem, toe kleine Martha net 7 jaar oud was. Dit is een deel van die stadige deel van Beethoven's eerste klavierconcert. Ek weet nie wie die orkest is nie, maar die pianist is die 7-jarige Martha Argerich. En u moet maar vergewe, die klank is swak, maar dat onthoud is 1949. En ek speel ook maar net 'n stukkie daarvan.

Een mens vergeet hoe een voortreffelijke zangeres Doris Day eindelijk was. Dit was haar weergawe van Secret Love. Nou, denk ik, ons is amper bij die heel laatste. En dit is die Rolling Stones. Kan een mens dit nou glo? In een verhewe program soos die. Maar ons het vandag so een bietjie meer lichter sy ook gewys. Maar moet nie te gemakkelijk raak nie. Volgende week is ons weer terug. En dan is het No More Mr. Nice Guy. En nou het ek genoem van die Rolling Stones. Hier is Painted Black en het word gespeeld door een symfonieorkest. Nie te versmaaien nie, denk ek.

0: Kom sluit komende naweek by Sondag met Fritz aan, waar ons die lied gaan gedenk. Die lied as emosionele anker, kunsvorm, uitdrukking en verteller.
1: Music was my first love, and it will be my last.
0: En dis muziek uit die 60s en die 70s. Sondag met Fritz tussen 3 en 5.